0: deze, deze, deze, deze.
1: Yes.
0: Ja, blue Amber?
2: Ja, dat is dat.
0: Allemaal. Quick up, fast.
1: Ja. Jewel Ting.
0: Ja, dat is een back after this. DJ Khan, DJ Smokes. We're gonna be holding the Woban team, Woodlands.